me nog voor ik kan verdwijn. Toen bedij je Rob, oor het was al ik aap zijn wijn. Had hij iedere elk van die wijn gedrunk, vraag ze samen weer die aap. Toen maak Rob,

0: Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
1: Luister gerus na my Grant Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus fundie. Ons het nie op sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel. Net hier op Ramkat Radio.

0: Ja, is ander. Wel, oké. Okay. Jij zingt zo lekker saam.
1: Als ik even ben geweest van die muziek van Neil Diamond geweest, gezang geweest, die Tien Jordaan. Wie was het? Afrika, natuurlijk. De, in elk geval.
0: Ik hoop zo.
1: Hij was er niet al geweest.
0: Ja.
1: Tien Jordaan, hij is nou... Als we toch eindelijk, als we nou... Nou, maar zei, datum kom een keer zo, dan ook op de raf.
0: Ik denk dat het zo goed.
1: Hij heeft bij me muziek gehad, Tien Jordaan.
0: Baie goed. En een bijzonderse stem, hè?
1: Baie bijzonders.
0: Geweld.
1: Baie geweld.
0: Baie geweld, ja. Ja.
1: Nou, verjaarsdag vandag, die 6de augustus 2026, wat vandag verjaar is, by my kant is Karin Olwagen, as ook Jacques Roos. Nou, Jacques het onder andere baie keer met klank gedoen, jare gelede, so groot, as hy bijnaam is gewees, Oudos. Het al baie gewig verloor, maar, net so, ek het so jaar, 2-3 jaar gesing, toe hy begin klank doen vir groot name, en ek het ook die vorige gehad, dat hy met klank of my gedoen het, by paar optredes, en hy het een Brek en Klats winkel in die dorp.
0: O, oké. Okay.
1: En nou Brek en Klats, daar, achter MBT.
0: Ja, wel, ek weet precies.
1: As jy nou die dorp ken, van, as jy luister.
0: Ja, ja.
1: Nee, Jackie is daar. Jackie, maar is massief.
0: Ja.
1: My verjaar vandag. By jou, Pieter?
0: Weet jy, ek het 2 verjaars daar. Dis Facebook vriende. Die eerste een is Rita de Vos. En sy was my graad 1 onderwijsares.
1: Wat is sy nou?
0: nie myne nie, Jannie. Ek meen, toe ek daar boe was, het sy vir die graad 1 school gehou. Maar nie vir jou laf hou nie. En dan Pieter Erasmus, verjaar ook vandag. Nou, vroeger jare was Pieter die bestuurder hier by Shangri-La, hier na by ons.
1: Oké, okay, om jou kie.
0: Prachtige plek. Nou, Pieter het altyd vir my gereel, jy weet dan, as daar trouwens is en so, dan vraag hy altyd vir Pieter, nou, wie ken hy wat nou DJ kan wees en muziek maak, toe ek en hy ooreenkomst, as hulle nie, die bruidspaar nie iemand kry nie, dan verwijs hy hulle na my toe.
1: Nice.
0: So dit is vir my een paar randjies ingebring. Word.
1: Pieter en Pieter.
0: Pieter en Pieter, ons Pieters bezorg vir mekaar.
1: Dis, ja.
0: Ek meen, soos jou pa wat hier binnen sit, Pieter en Pieter doe plezier zorg ook vir mekaar.
1: Dis, jylle twee soms ook baie gevaarlik hoor.
0: Ja, nee, ek weet.
1: Nou, bekende verjaarsdag vandag geboore in Watford, Engeland. Britse popsangeres, Jerry Horner, is vandag 54 jaar oud, nee?
0: Geef my een bykie likkie, want ek ken haar glad nie.
1: Ga nou veel likkie vandag, jy.
0: O, goed.
1: Maar, toe ek vir tersies nou noem vir oogend van, sê we vandag bykie ouwe is, toe onthou jy nog een oud spuitgoed Old Spice?
0: Ja, ek nou, gebruik het tot vandag, toe het ek nog van dit, hoor.
1: Ek wonder of sy nou vir hulle gaan sing het.
0: Goed.
1: Want sy was Jean the Spice and Spice Girls.
0: Mooi man. Ja!

0: Luister mooi, hier is een cappella hoor.
1: Hoe is dat iemand met niet a cappella zonder enige
0: instrumenten? Instrumenten. Gewoon a cappella, dat is niet stemmen. Ongelooflijk.

Hallo julle, DJ Tarsh is hier, skakel gerus in elke dinsdag aand van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam. Sien julle daar.

0: Thrones.
1: Indiana. Top ziens met het zoietje. Tom schrijft die boek.
0: Tron, die op zijn beentje.
1: Want hij om?
2: Ja, ik heb die boeken die er gelezen worden.
1: Tompi en Sarki.
2: Ja, Sarki ook. En die uilen.
0: Ja, ja.
3: Gerijkte schoenen. En ik heb die in die zak. Met gerijkte schoenen. En een para in die zak. Wacht.

0: te slikken.
1: Morowari, ik maloos en morowari is van die soos. Kom maar nog aan die ene broer, die beste.
2: Lach op die man, man kan nou niet praten van een gooi aan een hak. Is zo just een negatief van jou gebrank. Oké, okay, jullie like je braden, wat heb je gedrank?

So mooi, so mooi. Dana Wooner, Lee van, wat, Chantal van Lee, dit is haar rechte naam. Let the children have a world. Okay, op die draaitafel. Nou, A Winter Style is een liedjie wat uitgevoer word dier David Essex op die prachtige album The Whisper. Dit is eers in 1982 vrygestel as een solo en bereik in januari 1983 nummer 2 op die Britse enkel spelkaarte. Winter Style is aan die einde van 1982 dier Mike Batt en Tim Rice geskryf na aanleiding van 'n versoek van David Essex. Dit is in December 1982 as een solo uitgereik en het 10 week op die Britse kaarte deurgebring. Ons luister na David Essex, A Winter Style.

Winterstyle, gesing dier David Essex, en ja, Winterstyle klink amper soos een fairy tale, en altyd is waar natuurlijk. Ok, die familie Roussos was al 2 generaties lang in Egypte toe Artemios Venturus Roussos op 15 juni 1946 in Alexandria gebore is. Die groot keerpunt van sy muzikale loopbaan het, was sy ontmoeting met Vangelis Papatanasio in die somer van 1966, waarna een paar ontmoetings met Vangelis plaasgevind het. Hy het gauw besef dat die suksesvolle loopbaan net buiten sy eie land moontlik was en waarschijnlijk sy grootste trefferliekie was toegewees My Friend the Wind. Die een wat ons nou gaan luister vandag is minder bekend, maar ook een baie mooie liekie. Dit is, noem het net, The Island Song. Dennis Roussos.

Hey, dit was Enrique Iglesias en sy liekie was Hero, wat baie groot treffer was toe hy uitgekom het. Wat was haar regte naam? Ethnie Pedregen, nie Brownein, was sy gewees gebore op die 17e Mei 1961, professioneel bekend as Enya, is een Ierse sangeres, liedjeskryfster en muzikant. Gebore in een muzikale familie en opgevoed in die Iers sprekende gebied. Dit is in Gweedore, dit is County Donegal, waar sy haar muziekloopbaan begin het, toe sy in 1980 by haar familie se Keltiese orkest, Clannad, aangesluit het, en op sleutelborde en achtergrondkoor. In 1982 vertrek sy met hulle bestuurder en vervaardiger Nicky Ryan en sy vrou Roma om een solo loopbaan vir haar te skep. Enya ontwikkel haar kenmerkende rustige stijl, en het is rustig hoor, het is omtrent rustig. Oor die volgende 4 jaar met multibaan koor en sleutelbord muziek. Ons luister na Enya, sy kan ook in 10 tale sing. Die een wat sy nou vir ons bring is I Dwelt in Marble Halls. Dit is een liedjie wat geskryf is deur, wel die woorde is geskryf deur Andrew Lloyd Webber. En hy is een fantastische skryver. Hier kom Enya, Marble Halls.

En ja, wat haar Mabel Halls gesing het, en sê my nou waar, kry mens nou iets meer rustig as Enya se stem.

Een baie mooie liedjie, gesing deur die Foster en Allen paar. Darling, say you'll love me when I'm old. Ok, ek het net gepraat van rustigheid, en ek het gepraat van Enya. Hier kom ons nou weer by rustigheid, en ek sê, hierdie, sy is in Georgië gebore, Katie Melua, en toe sy, in September 2002, met Mike Betts' Dramatica Records onderteken het, kon niemand gedink dat sy deur die vrystelling van haar derde album, die albums naam was Pictures, die grootste verkoopster van enige Verenigde Koninkryk in die wereld sou wees. Haar eerste twee albums, Call of the Search en Piece by Piece, het albei internationale treffers geword en die motief was daar om voort te gaan met opwindende, rekordryke routes rit, wat verskeie massieve wereldtoere en baie speciale oomblikke ingesluit het, waar sy onder andere die verhoog op die verhoog opgetreed vir Nelson Mandela, en sy het ook een uitnodiging na die paleis verete, waar sy saam met die koningin wel ete gehad het. Nou, die liedjie wat sy vanavond vir ons bring, praat van rustigheid, The Closest Thing to Crazy, en dan gaan ek haar ook sommer een tweede een laat doen, All Over the World, al twee prachtige, lekker rustig in haar manier van sing. Hier kom, Katie Melua.

As hy, Rabbit, en ja, soos ek genoem het, een groot, groot jammerte, dat hulle so vroeg, oor een klein onder onsie, het hulle opgehou om saam op te tree. Hulle so een wereldklas groep geword het, as hulle aangehou het. Ok, ons stap aan, ons kom by haar ouers, hierdie vrou, was, sy is van Poolse afkomst, sy is in Hackney, dit is in Engeland gebore, maar haar solo muziek word in Suid-Afrika uitgegee. Wanda Arletti is die rechte van, is Arletowitz, en sy sing, skies toch vir die Suid-Afrikaanse groep The Staccatos, en trou met hulle lead guitarist, en dit is Richard Krauss natuurlijk. Hulle, haar liedjie wat ons vandag luister is Zanzibar en dit is in Oktober 1970 hier in Suid-Afrika uitgegee. Kom ons geniet om.

0: op.
1: Voorwaar, hopeloos te vroeg gegaan, Virginia Lee, Queen of Country, Suid-Afrikaanse vroulike Jim Reeves, natuurlijke sang en baie mooi stem. Sy het hordes treffers gehad. En vir die wat nie weet nie, ek sê dit elke keer en ek sê dit weer, haar stiefseun Clive Bruce ook nou betrokke in die country muziek. Groot naam daar. Ok. Net hier, daar sy. Die Kelly Family. Hulle is in 1974 as The Kelly Kids gevorm en hulle is een Ierse, Amerikaanse, Europese muziekgroep wat bestaan uit een multigenerasie familie van 9 broers en sisters en hulle het hulle self in die vroege jare op die verhoog by hulle pa en ma aangesluit. Hulle speel een repertoire van rock en popmuziek en volksmuziek. Hulle het sukses behaal oor die wereld, vooral in Duitsland, die Benelux, Skandinavië, Pole, Portugal, Spanje. Saam het hulle meer as 20 miljoen albums amtelik verkoop alhoewel die verkoop plaasgevind het op hulle toere en concerte. Ons gaan luister na die Kelly Family en soos ek sê, hulle het my gunsteling, een van my gunstelinge geword, later jare. Ek was nooit baie mal oor hulle nie, maar later jare groei en ek hou nou baie van hulle en net om my te staaf, my siening te staaf, moet julle luister na die skare as hierdie groep beginne sing. Hierdie is een lewendige vertoning wat hulle hier doen. Take My Hand van 1994. Ek dink dit is die een waar hulle afskeid sê aan die pa van die Kellys, dat hy toe al te oud geword het om saam met die groep deel te neem. Ek dink hy het uitgetree na hierdie. Kom ons luister, Take My Hand, die Kelly Family, en luister na die gewildheid.

En die skare juig, ek sal bang word as ek op hy verhoog moet staan, en soveel duisende mense staan so in skree, en ek weet ek is die oorzaak daarvan, dit is net, verstommend, hoe hulle die mense betower met hulle optredes en so aan. Dit was in 1994 daai. Ok, ons kom by een groep wat ek ook baie van hou en ek speel hulle gereeld. Dit sê na die Seekers, wat ons al voorheen op die program gehoor het met The Carnival is Over en nadat hulle ontbind het, het een van hulle lede, Keith Potke, een nieuwe groep saamgestel in 1969. Is eindelijk in 1967 as ek recht onthou. Maar om die traditie van die Seekers voort te sit en twee dames en drie mans het sommer onmiddellik sukses met A Look What I've Done To My Song Ma. Ek's onder correctie, maar ek dink dit hulle verander gereeld lede, maar ons is nog aan die gang. The New Seekers sing vandag vir ons die liekie You Won't Find Another Fool Like Me, maar dit sal wees direk nadat hulle nog as die Seekers The Carnival is over van 1967 gesing het. Toe was Judith Durham nog saam met hulle gewees. Hier kom die Seekers.

Which Way You Going Billy van die Poppy Family. Ons gaan nou twee, ons het twee van, wanneer, die eerste een is Sandy Shaw en dan gaan ons luister na Sandy Posey, al twee direct na mekaar en Sandy Shaw doen van ons 1969 Think It All Over en Sandy Posey, I'll Take It Back 1967. Lekker luister en dan gaan ek terug wees om uit te spelen.

Hartelike goeiemiddag, dit is Ludwig Venter hierso en ek saai uit op die program is amper vergeet ek my programname, dit is lekker treffers of wat my wereld kan jy nou meer. Ok, maar ek sê vir julle baie welkom, dankie dat julle ingeskakel is en ek glo ons gaan een lekker saamluister. Die program is 2,5 ure lang, so ek hou julle bezig tot 5:30 en ons het lekker luister muziek wat julle en allemaal gaan geniet en ek glo ten minste 2 of 4 of 7 of 9 van die liedjies wat gespeel word is een van jou groot gunstlinge. Dis goue treffers en ok, so ons gaan nie tyd mors nie, ons gaan afskop, waar is ons nou, kom ons skop af somme met Alphaville, dit is een Duitse synthgroep, wat in die 1980s gewild geword het, die stichterslede was hoofsanger Marianne Gold, dit is rechte naam is Hartwig Schierbaum, gebore 26 mei 1954 in Herford. Bernard Lloyd, rechte naam is Bernard Gosling, gebore op 2 juni 1960 in Engel, en dan Frank Mertens, rechte naam is Frank Sorgatz, gebore 26 oktober 1961, ook in Engel. Hulle behalf treffersluiste suksesse met solos, soos bijvoorbeeld Forever Young, Big in Japan, Sounds Like a Melody, The Jet Set, and Dance With Me. Ons gaan na die twee van die luister. Die eerste ene is, Forever Young, en dan direct daarna Sounds Like a Melody, al twee van Alphaville.

Dennis Eastda, wat een baie gewilde Suid-Afrikaanse kunstenaar was, van Pieter Mellensburg. The Closest Thing to Crazy is een debiet enkelsnit van die sangeres Katie Melua, wat in Georgië gebore is. Dit verskyn op haar uiters suksesvolle album Call of the Search. Likkie is geskryf as deel van een muziekblijspel met Men Who March Away en verskyn die eerste keer in 1995 op Mike Batt se album Arabesque. Ons luister na Katie Melua en The Closest Thing to Crazy.

Baie ernstig het langer daar, Katie Melua en The Closest Thing to Crazy. Die Hollies, hulle was een baie gewilde groep, as een Britse pop-rock groep wat bekend gestaan het vir hulle kenmerkende driedelige vokale harmonie stijl. Die Hollies het een van die voorste Britse groepe van die 1960s geword met een totaal van 231 weke op die Engelse enkelspeel trefferlys in 1960 en dit was is die 9de hoogste van enige kunstenaar van die dekade. Hulle is in 1962 deur Alan Clark en Graham Nash gestig as 'n Mercy Beat type groep in Manchester. Hulle is een van die min Britse groepe van die vroege 1960s saam met die Rolling Stones wat nog nooit ontbind is nie en steeds optree. Ter erkenning van hulle prestaties vir is die Hollies in 2010 in die Rock and Roll Hall of Fame ingelyf. Ons luister na hulle en na twee van hulle grootes en die eerste een is natuurlijk I can't tell the bottom from the top. Ek weet nie wat is kop of wat is gat. En dan die ander ene is, he ain't heavy, he's my brother. Hy is nie my swaar nie, hy is my broer. Of so iets, ne? Kom ons luister. Hollies.

Die Hollies, hulle het vir ons twee gegee, en die eerste ene was, eerste ene was, I can't tell the bottom from the top, en toe luister ons na, he ain't heavy, he's my brother. Ok, hierdie volgende dame, ek dink is laas week, of nee, die week voor het, die achtste omtrent, ongeveer die achtste, en sy oorlede, ook een legende in die muziekwereld, en ek praat van Bonnie Tyler. Sy was gebore as Gaynor Hopkins in Skewen, en dit is in Wallis. Sy en haar drie sisters het twee broers, het in een vierstapkamer municipale huis groot geword, met een pa wat op die koolmyne gewerk het. Haar ma was een huisvrou. Hulle was een diep christelike familie en sy het as kind in die kerkkoor begin optree, waar haar sangtalent reeds baie prominent was. Sy het aanvankelijk beginne werk in een kredenierswarewinkel en toe sy in 1969 tweede plek behaal het in die competitie, stig sy haar eie groep Imagination en verander toe ook sommer haar naam na Shireen Davis om te verhoed dat sy verwar word met Mary Hopkins, wat daardie tyd ook beroemd was. Ons luister na twee van Bonnie Tyler en dit is die eerste ene, gaan ons luister na Bitter Blue en dan Lost in France, twee van haar grootste treffers, al twee van daardie. Hier kom sy, Bonnie Tyler.

Een gewilde liekie daar, Jackie James. Take my heart, it's yours to take. Ok, ons stap aan, ons kom ene Patricia Loos. Amal ken haar, en ons het amal haar, al haar programme gekyk en haar op TV dopgehou en sy is een bekende Suid-Afrikaanse TV-aanbieder, actrice en sangeres, met haar kenmerkende lang blonde haare. Haar eerste album, Don't Tempt Me, is al in 1992 uitgereik. Sy het ook verskeie TV-programme soos die Toyota Top 20, Blonde Ambitie en Supersterre aangebied. Patricia is in Gauteng gebore, waar sy aan die hoërskool Monior gematrikuleer het. Was Sonja Herold, is dit nie wat sy ook hoofmeisie was nie, Sonja Herold? Ek verbeel my, ek het so iets gehoor, iewers. Sy is in Mei 2003 met Mark Whitfield getrouwd, ons allemaal onthou van Mark Whitfield, hy was die weerberugman, en ja, ook een hartebreker, die meisies was mal oor hom gewees. Sy is in 2003 met hom getrouwd, en hulle het een seun. Sy is in 2009 met kanker gediagnoseer, en as ek reg onthou was Patricia ook nog als kranige gymnas en het op hoë vlakke daarin deelgeneem. Ons gaan luister na twee van haar liedjies. Patricia Loos doen vir ons, ek wil dankie sê, baie baie dankie, en dan ook Tango Rain, al twee van haar.

Patricia Loos, ek wil dankie sê, en Tango Rain, al twee van haar. Ok, Madonna, ek het nog nie veel van Madonna op hierdie program gespeel nie, en dit is nou al van 2016 af. En ja, hierdie ene is een klassiek van haar, Don't Cry For Me, Argentina. Sy is gebore Madonna Louise Ciccone, en geboor op 16 Augustus 1958. Sy is een Amerikaanse sangeres, liedjeskrywer, muziekvervaardiger en actrice. Sy staan bekend as die koningin van pop en word vereer vir haar voortdurende heruitvinding van haarself en haar veelzijdigheid op die gebiede van muziekproduksie, liefdes, liedjes en visuele aanbiedings. Ja, sy is eintlik baie kontroversieel en opspraakwekkend. Haar werk wat sosiale, politiek, seksuele en godsdienstige thema's aanspreek, het beide omstredenheid en kritiese lof ontlok. Sy word beskou as een van die invloedrykste muzikante in die geskiedenis. Sy het geslagsgrense en populaire muziek verbreek en deur haar loopbaan het sy beduidende sosio-kulturele impak gehad. Ons luister na Madonna, die liedjie is Don't Cry For Me, Argentina. Kom ons hoor.

Dit was Madonna en ja, ek het myself nou verras eindelijk, want ek het nooit moeite gedoen rarig om mooi na te luister nie. Vandag is die eerste keer wat ek piekie geconcentreer het op haar en sy het een prachtige stem. Is rarig, baie talent in die stem en sy gebruik om magnifiek. So ja, ek sien haar skielik in ander lig. mens moet, as jy nie oplet nie, gaan jy nie, en hoe ek vind, hoe ouder ek word, hoe meer let ek op, en ek kyk uit vir sulke dinge, waar ek in die verlede dit nooit gedoen het nie, so, ek is impressed, Madonna, ek sal daar nou meer speel, nou dat ek haar beter geanalyseer het. Petula Clark, sy was in 1964, was sy een reuse treffer in Frankrijk gewees, maar die 60s was bezig om rondom haar te gebeur en sy was nie deel daarvan nie. Die muziekproducent van Pye Records, Tony Hatch, het het ook goed besef en gevolglik het hy vir Petula Clark in Frankrijk, daar in Parijs gaan sien en het vir haar voorgestel dat sy weer iets in Engels moet sing om 'n hupstoot aan haar loopbaan te gee. Sy direct daarna die liekie Downtown opgeneem en haar gewildheid het dadelijk weer gestuig. So hy het met goeie advies na haar toe gegaan. Petula Clark, ons luister na haar ander liekie en dit is Eternally.

Petula Clark met Eternally, en ek noem het elke keer as ek haar speel, een vrou met een baie, baie sterk stem daar. Ok, wie is nou op die draaitafel? Die Bachelors. Die Bachelors gaan ons nou vermaak, en hulle was een gewilde muziekgroep. Hulle is afkomstig van Dublin, Ierland, maar hoofzakelijk gebaseer in die Verenigde Koninkryk. Hulle het verskeie traditionele treffers gedurende die 1960s gehad, insluitend 8 top 10 enkelspel in die Verenigde Koninkryk tussen 1963 en 66. So is ook van die era toe muziek as een geheel gewild geraak het. Dit was in 1960s. Het is wel die vroege 60s. Kom ons luister na die Bachelors en die liedjie I Wouldn't Trade You For The World.

The Bachelors, I wouldn't trade you for the world. Dit is een mooie ding om vir mysie te sê. Julle kan my maar die julle wereld gee. Ek sal jou nie daarvoor ruil nie, hè? Jo. Ok. Dit is een expressie van jou liefde. Die top van, die toppunt van wat liefde kan wees. The Honeycombs. Hulle was een Engelse beatpopgroep wat in 1963 in Noord-London gestig is. En hulle was vooral bekend vir hulle treffer van 1964, Have I the Right, wat meer as 1 miljoen plate verkoop het. Die groep het Honey Lantry bome op hulle tromme gehad. En sy was een van slechts een paar vrouwelike tromspelers van daardie tyd. Ja, soos ek ook sê van Susie Quattro, wat die basgitaar gespeel, as sekere instrumente wat jy kan vergelyk, of een vrou mee kan associeer, maar tromme en basgitaar nie eindelijk nie. Maar ons gaan luister na die Honeycombs se groot treffer, en dit is Have I the Right?

Dat is een liedjie met een prachtige melodie, Kama Kama van Kobus en Hanlie. Ons kom nou by Suid-Afrika se Singing Sweetheart, die meisie met die gouden stem, Suid-Afrika se Queen of Song, Suid-Afrika se vroulike Jim Reeves en Suid-Afrika se First Lady of Song, dit was maar net een paar titels toegeken aan, Virginia Lee, of dan Jenny, soos sy ook bekend voor was. Sy was Suid-Afrika se een bekendste vrouwelike opname met kunstenaar in die laat 50er jare, 60er jare en vroeg 70er jare. Virginia Lee doen vandag vir ons twee van haar liedjies. Ons luister na Mr. Fire Eyes en dan direct daarna Tahiti Vareland, al twee van Virginia Lee.

Put a little love in your heart and the world will be a better place. Jackie DeShannon. En ja, ok, ons is, wacht, kom ons gaan, die volgende ene is Harry Belafonte. Geboor op 1 maart 1927 in New York City. Harry het gesukkel met armoede en onstuimige gesinslewe as kind. Sy professionele loopbaan het begin met die musikale Carmen Jones. En binnenkort het hy trefferslijste verbrand met treffers soos The Banana Boat Song Deo, ja. En Jump in the Line. Belafonte het ook sociale en politieke opstande deelgeneem en het sulke gesochte toekennings as die nationale medaille vir kunst verdien. Ons luister na Harold Harry Belafonte en die liedjie is Jamaica Farewell.

As hy, ek sê, dit is hier waar ons beginne afklim en ek sien Letty het reeds nagesê, sy het gesê, waar is ons nou? Oeps, is op verkeerde plek hier so. As hy, sy sê, nee, is nog steeds nie die rechte plek hier. Waar op aarde? Ek weet sy het, oor daar so. Ok, sy sê, baie dankie vir die mooie program, ek het geweer het gaan mooi wees, en so ek sê net so lang goeie nacht aan amal, sy gaan luister tot die einde toe, en Henny het direct daarna opgekom, en hy stem al heel hartig saam sê, baie dankie Ludwig, dit was heerlijke en rustig om te luister, nou wacht ons vir sondagse muziek, as als goed verloop. Mooi aand verder en dan en hoor ons weer van mekaar sondag. Dit is Henny. Maar dankie ook vir die paar prachtige dankie daarom maar een prachtige stem gehad. Fluweel stem. Ek glo hy meen nou van die plaat wat nou net gespeel het van Lucille Starr. En het is een lekker vibrato. Sy, ek sê altyd sy die beste vibrato van enige sanger, natuurlijke vibrato, nie geforceer nie. Ok, ek gaan uitspeel met Laurieke Raug, twee van hulle, kom ons maak het twee van hulle en dan gaan ek heel laatst ene gaan Goodnight Ladies wees van Ronnie Wolfgang. Ek sê dank julle julle geluister het en ons het om 6 uur begin Rudolfse program op spoed op Ramkat Radio en ja, is een lekker luister ene, lekker muziek en lekker boodskappe heen en weer en altyd lekker om te luister, daar een van Rudolf. Dan op Ramkat Radio nee, op Radio Eendrag het ons Christo, hy doen vanavond sy potgooi of ja, sy gooi mielies en dan het hy die potgooi van die precieze program het hy morgenmiddag om 12 uur. Dit is op Radio Eendrag. So ek sê vir julle, dank julle julle geluister het. Hier kom Laurieke Raug met twee liekies. Bly nog so bykie, ek mis jou elke dag, sê sy. Dan die ander een wat sy gaan doen is die gang, ook een uitstekende liekie daar, voor ons dan finaal gaan uitspeel met Ronnie Wolfgang Roloff, Goodnight Ladies. Ek sê tot sondag, bye for now.

0: As ek weer gewees, liekie gewees al van Fat Man af, Johan Brummer, braai en lawaai op hierdie braaidag op ramkatradio.co.za. Nou, verjaarsdag vandag nie, Pieter?
1: Dis verjaarsdag vandag, ja, verjaarsdag.
0: Wie van jou verjaar vandag?
1: Ach, ek het geweet, jy gaan het verhaal, ek het geen Facebook vriende wat vandag verjaar nie, hoor.
0: Nou, oké, okay, ek het een paar, ja. Vir julle paar.
1: Ach, baie geluk.
0: Vandag verjaar Annelies Fourie, sy is onder andere my landlordse sister.
1: Wow.
0: En last week te veel landlord, en vandag vir jaar haar sister.
1: Ja.
0: Dit week, wel verskil is vir paar jaar, maar in geval. As ook Dan Smit, Dion Oosthuizen, hy speel onder andere in die video van Brian Lawaai, Dion Oosthuizen.
1: Wow.
0: Is die fijn agent.
1: Ja.
0: Vir Rupert Savane, Dion.
1: Wow, goed.
0: Hy is ook grappig, ja, oor.
1: Ja.
0: As ook Angeline Joubert, Melin Viljoen, en Rona van Seil. Nou, ek en Rona het saamgesing jare gelede, het ons baie keer het ons, onder andere liekies van Grease, baie saamgesing.
1: Wow, dit is toch gedoen.
0: Jou lewe, liekies, is een, ja. Deel niks en deel wat onderwolde gesing het.
1: Maar het jy so gedans ook?
0: Nee, mens. Wat vandag soveel jaar het hy ook genaamd Jim Henson. Hy is gebore in 1936. Hy is vandag 90 geword, maar hy is oorlede in 1990. Sy oorlede, hy is vandag 90 jaar oud geword het. Amerikaanse poppenspeler en kunstenaar en draaiboekskrywer en filmmaker. Vooral bekend as die skepper van The Muppets, Sesame Street en The Muppet Show. En medestichter van die Muppets Incorporated, samen met sy vrou Jane Henson, gebore in Greenville, Mississippi. So, 90 jaar terug is die ouwe dit uitgevind het gebore. So, die Muppets is nog in 90 nie.
1: Ja.
0: Is ek al 60, 70 in Muppets?
1: Ja, ja.
0: Oor is jy?
1: Is dit die Muppets, is dit die para en wat ja,
0: ja.
1: Praat?
0: Ja, dis nee, okay, goed. Miss Piggy en...
1: Dis recht.
0: Het kom met die frok of soeetje.
1: Ja.
0: Dis vandag soveel jaar het, sy is gebore in 1941, oorlede in 1998, Linda McCartney, Amerikaanse fotograaf, muzikant en eerste vrou van Paul McCartney, gebore in New York City.
1: Ja, as jy sê eerste vrou, dat, ek neem aan uit meer as een vrou.
0: Ek doem ook so.
1: Ja.
0: Wat wel vandag verjaar, ook genaamd Peter Salisbury, Engelse tromspeler, en gebore in Chippenham, Engeland. Hy is vandag bietjie ouer, hy is amptelik vandag dan nou 55 jaar oud, Peter Salisbury, hy speel dromme vir een groep genaamd The Verve. Weet jy wie is The Verve?
1: Hulle
0: het gehad lang terug met Bitter Sweet Symphony.

Hallo julle, DJ Tarsh is hierso, skakel gerus in elke dinsdag aand van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.

0: Wat voor een merkje?
1: Is dat dan niet slimy, bra?
2: Hartlik goeiemorgen, middag, of is het al aand? Ek is Ludwig Venter van Kimberley en ek saai uit op die stasie waar ons nie sag koop nie en waar ons jou deeg beweeg. En dit is natuurlijk op www.ramkatradio.co.za. Nou, my programme sluit in, elke ochend om 8 uur, so kort ochend, stilte tyd uitsending, en nog so paar gewijde programme is op sondag met die ochendpreek om 10 uur en die bybelstudie om 5 uur die middag. My muziekprogramme is vrijdag om 3 uur tot 5:30, so dis 2,5 uur is een gouwe treffers, en dan op sondag om 3 uur tot 5 uur vermaak ek julle met een bykie rustiger muziek, die program is dan sondag uitspan. Op woensdag vanaf 3 uur tot 5 uur sal die uitsendings wissel van my uit die archief program, en dit sal gaan oor geselsies, oor honderrasse en hulle gewoontes, onderhoude met bekende en minder bekende kunstenaars, ou muziekprogramme wat ek jaar gelede al uitgesaai het, en ook so paar geselsies en onderhoude wat gaan oor die ontstaan en welstand van klompie dorpies in Suid-Afrika. Nou, as enige van hierdie programme in jou kraal val, maak dan seker om notas te maak van die boogenoemde dae en tye wanneer hulle uitgesaai word, om saam te kan luister. Ek sien uit daarna om jou te vermaak. Doen wat jy geniet, geniet wat jy doen. Bye for now.

0: Ja, nee, die is nog niet bij. Mooi opnam van niet, maar ja, dit is nu die burger dan van de Campbell's geweest daar. Dat is een Kentucky Fried Chicken en de Pizza Hut. KFC, nee?
1: Ja.
0: Dat is zelfs van die standaardse recipe. Al duidelijk. Ja. Maar ook op jullie dag, 1957, vandaag 49 jaar terug.
1: Ja.
0: Toen kwam de heilige eet van Elvis Presley. En ik denk niet dat hij was bij het eten gebruik niet.
1: Ja, ja, barbecue.
0: Ja. Ook niet dit. Het is ook een bolbordlikkie van het jaar geweest van 1957, die likkie.
1: Ja.
0: Eten kwam vandaag 49 jaar terug. Verschoon, 59 jaar terug.
1: Dat is niet net mijn wiskunde wat ons niet steek laat.

moest die grasperk snij, maar toe wil ek braai. Ek moest die tuin in stand kry, maar ek het gaan braai.

0: Steeds geweest daar met die braailiekie geweest daar. Tysie Bosveld klong. Braailiekie op Ramkat Radio op en see op en zet daar.
1: Wat een oulike liekie. En ek hou van die pariam pam pam. Dis, ja. En weet jy, dit laat my so myself dink. Kijk, my gras is laas gesny voor die Kaap toe is so 2 weke terug.
0: Nou weer reen gehad, nie?
1: Ja, goeie reen gehad. Ons het...
0: Ons het een goeie reen gehad. Ons het een keer reen gehad hierso.
1: Ja.
0: Toe in die Kaap. So,
1: yes,
0: die een keer sy reen, die maandag aand het nou gemak, die gras baie gegroeid of wat?
1: Ja, want nou, ek het sproeiers in my tuin.
0: Okay.
1: Ja, maar nou, wat my nou myself dink, soos hy nou daar gesing het, ek bly nou oerwoud, want ek wil braai, so ek ook nou voel, morgens wil ek gras sny.
0: As jy klaar gebraai het?
1: As ek klaar gebraai het. Nee, ek gaan eerst gras sny en dan braai, ek dink is 'n beter optie.
0: Jo, jete. Ja. Nou, wat nou ook gepraat oor, daar is so min liedjies in Engels vokal oor braai.
1: Ja, wie het ek gesoek vir dit? Kry net nie. Nee.
0: Het ons boerebraai. Afrikaner braai.
1: Dis reg.
0: Het ons 'n braaidag, nie braai nie, braai.
1: Ja.
0: Brr.
1: Of barbecue dag
0: nie. Nie barbecue, wie braai nie weer nie.
1: Ja. Of nou, hamburger patties nie.
0: wat noem hulle in Amerika? Patties moes... Dis die burger of wat ek al?
1: Ja, ja.
0: Voor ons is burger bang met goed op en... Garnis op en patty op, is een burger.
1: So snackie.
0: snackie.
1: nou weet jy wat is, kyk ek het een vriend aan Pretoria, maar hy is vreselijk gesteld op Afrikaans.
0: Mm-hmm.
1: En ek praat toe een dag van een patty, hy sê nee, Afrikaans daarvoor is een vleis, een plat vleisbolliekie.
0: Is het een plat frikadel?
1: Ja, ja.
0: nou, daar is, ek kon daarom toe liekie skryf wat bykie te doen het met braai.
1: So bykie neig daar na toe, ja.
0: So bykie neig na braai toe.
1: Goed.
0: Eerste ene sint op bewys, die mense oor sê braai nie graag nie.
1: Ja.
0: Nee, van Billy Joel.
1: O.
0: Hy het nie gebraai nie. en daarna is daar ou genaamd John Parr.
1: Ja.
0: Nou, hy ken een ou genaamd St. Elmo's.
1: Oké. Okay.
0: Hy het vuur gemaakt.
1: Kom na binne braai.
0: So eers het Billy Joel nie gebraai nie en toe braai St. Elmo. maar dis wel gaan. We didn't start a fire and then obviously St. Elmo's fire op Ramkat Radio.co.za.

0: Country cam brai.
1: Country cam brai. Dis lekker om as jy braai, min ons praat net van boere muziek, maar is ook lekker, bykie, terwyl jy braai, bykie country muziek te luister.
0: Dis het nie. Ja,
1: ja. Ja, maar het nou hier gesing van Start a Fire, ne?
0: Ja, Let's Build a Fire.
1: Ja, Let's Build a Fire, maar kyk, ek maar nou sê, te leerstelling, jy kan nie met die hout wat hulle hier verkoop, langs die pad vooral, vuur maak nie, as jy nou wil een gerookte stukkie vlees, dan maak jy nou met die hout vuur.
0: Wel, ten minste, as jy met die hout vuur maak, en sê jy rook sy uit, en jy nooit nog mense met ons aanbraai.
1: Ja, precies.
0: Nou, as jy nou een vleesie braai, nie?
1: Ja.
0: Of een braaibroekie, of een aardappelslaakie, of iets van die aard, wat van een so poekie langsam met een bykie pap in?
1: Oh, en ek is juist lief.
0: Milliepap of krummelpap?
1: Nee, ek saam met braai verkies ek milliepap.
0: Milliepap.
1: Stuive milliepap.
0: Met tomate en eie sousie.
1: Precies dit. En weet wat's lekker? As jy hom so met die hand vat en jy smeer hom so die raai sous.
0: dis nou voorpijn, hey.
1: Ja, dis voorpijn. Hey.
0: Loop wat vir jou Ben Creer met milliepap.
1: Daar sê, lekker man.
0: Dan Friknest, krummelpap.
1: Nou toe.
0: Op wat nou jou weer vanmorgen en zaterdag toe. Gaan even jou penkreer met milliepap, want daar jy wel ekie milliepap.
1: Nee.

Morgen bij u zo, 18:23, zaterdag 13 op na 19. Morgen Bloemfontein 18 op na 30, zaterdag 15:26. Morgen Kaapstad 14 op na 17, zaterdag 14 op na 15. Morgen Durban 20:25, zaterdag 20:24. Morgen Johannesburg 18:28, zaterdag 18 op na 30. Morgen Kimberley 18:32, zaterdag 15:25. Morgen Mafeking 20:31, zaterdag 20:32. Morgen Nelspruit 16:31, zaterdag 16:34. Morgen Pietermaritzburg 16:32, zaterdag 16:27. Morgen Pietersburg 17:29, zaterdag 17:31. Morgen Elizabeth 18:20, zaterdag 15:19. Morgen Pretoria 19:29, zaterdag 19:31.

Want een man moet zeuren, ja, man moet zeuren. Nou bij jullie samen zingen, mannen, dit is een voorrecht. Mannen, dit is een voorrecht om een harde kool te delen. Al die bloed proef

0: Dus ik kan 4 medley geweest dat van 13 augustus, lang, lang geleden. Nog in Carnival City geweest. Carnival City, toen er nog die kroon aangebied het.
1: Wel ja, die kroon, en as het ons naar die tompsangers bij elkaar, amper soos...
0: Schouwspel in jou dag.
1: Schouwspel in jou dag.
0: Dis ja. Ja. Ek is ook bij kroon geweest, laatst nog twee beloftes was, maar hy schrijf ook nou naar Sandbeet Arena toe.
1: Wel?
0: Kroon.
1: Ja.
0: Ek nou Sandbeet toe. Dit is nou oor 2 maanden.
1: Waar Sandbeet?
0: Daar langs Mellon.
1: Oe, daar kan toe.
0: Dus het laatste was het al geweest, ek en my vrou en my kind gekyk na Bonnie Tyler. Zou daar.
1: Kan jy glo?
0: So kortlijn tannieke geweest.
1: Ja.
0: Sy.
1: Ach, toch.
0: Jy kon nie vaak kyk op die scherm. Ons het in rij 10 gesit van die verhoog af, sê is na by die verhoog.
1: Ja.
0: En toe Bonnie, ook, Bonnie het 2 song gesing vir julle aand.
1: Ach, nooit.
0: Want dit is wat Bonnie Tyler in die was geweest. Dit is Peter Powers en Nadine en Blackbird en wie nog? In elk geval en Bonnie Tyler.
1: Wat een voorraad zou dit geweest het, nee? Of was dit?
0: Dit was het.
1: Ja, ik bedoel, dit was het.
0: Ons was bij Keep Moore show geweest, toen kom je advertentie daar op die grootscherms op, en die kan die QR-code scannen van die loosie af. Die kan van die veld af scannen die QR-code daar, en boek je vir jou kaartje.
1: Ach, natuurlijk.
0: Toen kunnen we ons voor ons drie kaartjes.
1: Natuurlijk.
0: Op wat vir jou, spreek je ietsie van, misschien weer, artificial intelligence? Maar nee, is er echt in, sorry. In die keer naam.
1: Wel, oké.
0: Eerst vir jou dan, is er echt in, Nicky? Rachteliekie.
1: Ja.
0: Van Olivier Jun en Valiant Swart. Boerenworsie.
1: Boerenworsie.
0: Boerenworsie.
1: Weer terug bij die boers.
0: Ja, ja. Dan af jou Radio Afrikaans.
1: Ja.
0: Nee. Die Braaivlees song.
1: Nou, toe, dit is interessant. Ek ken hem nie, hoor.
0: Is op jou lees gewees.
1: Hoe het ek hem...
0: Ja, maar...
1: Okay. Ek was seker maar Dierie Vaak gewees.
0: Dierie Vaak.
1: Ja.
0: En dan af jou so ietsiekie van... as mens nou so te veel voggies neem.
1: Ja.
0: Nee. Bij je braai.
1: Ja.
0: Dan braai je op koude kool.
1: Dit gebeur gereeld, ne. Ek ken baie mense wat, ek meen, dan trek jy by 11 uur, 12 uur, dan sê hulle, nou gaan ons braai, en dan raai koole koud oor.
0: Dan is ek hele vir ons koude kool op ramkatradio.co. Hier is wat vir dan nog, liekie van Olivier Jun, saam met Valiant Swart, dan Radio Afrikaans, en dan Jelof 3 in die rij, op ramkatradio.

Jy luister nou, hier van nou ek, net hier op Ramkat Radio. Lekker luister.

As hy een lekker ene vir een braai, die meeste van die mense op so'n braaidag soos vandag, hulle braai sommer hier so al van, wel, 2 uur die middag af, dwarsdeur tot 7 uur die aand. Andere begin nou weer 7 uur te braai, en dan hou hulle aan tot 11 uur, 1 uur. Nou, ja, vir die rede kan ons, ek sal net nie vir julle braai liekie speel. Kom ons doen het sommer nou. Die liekie is deur François Hayes en wat anders as osbraai op kromdraai. Party mense braai steikie, party braai os. Hier is François Hayes. En dan gaan ek een story van Barry daarna opsit waar hy vertel van om saam met 'n Afrikaner te braai. Hey, hier kom François Hayes.

0: François Hayes, Os Braai op Kromdraai, en ja, dit is nou die, die wat noem hulle dit, die trappe van vergelyking, die uiterste trap van braai is Os Braai. Ok, ek het hier so vir Barry Hilton, die komediant, en hy vertel sy story van hoe dit is om saam met een boerkie te braai. Ons gaan nou braai, mense, ons gaan nou braai. Hier kom Barry Hilton met die story van hom.
1: When a boerkie asks me for a braai, I say no. You have to. When a boerkie says, Barry, wil jy braai? Morgen gaan ons braai. You've got to say no. Because basically, I like to eat before 11. When a boerkie tjoe, Barry, morgen gaan ons nou braai. Braai ons, morgen, dankie. Ons gaan nou braai. You automatically say yes, but you don't realize in that sentence, wil jy nou braai, ons gaan nou braai. Dankie. Somewhere in that sentence is, we will braai after the 12 bottles of brandy. You're not sure where it is, but it's there. So you go there the next day, because you know that boerkies don't eat anything but meat, but they just graze meat, that's it. Salads, I think nothing of salads, meat. Meat. So you go there, you haven't eaten the night before, you don't have breakfast, 3 o'clock you go in and your stomach's saying, please tell me, this is the right place. Knock on the door. Oh, Barry, thank you, lekker in there. Ons gaan nou braai, Barry. Doppiekie. Klein doppie, met huis. Ons gaan nou braai, man. Nou gaan ons braai. Nou. 7 o'clock, you're getting a bit peckish. You go into the kitchen to check if the dog's left anything. Hungry yet? Hey, where have you been? So 10 o'clock, you're thinking, no, hold on. But... And he's clapping it. Nou, nog wat op met jou. Nou gaan ons rijden, man. Rij ons nou. Het nou, man. 10 o'clock, you're visually showing signs of malnutrition. Your bum is busy eating your liver. It's getting hard to breathe because it's poop. And then, okay, don't say, Barry, nie waag is die honger. Jammer hoor, nou gaan ons braai, man. Nou gaan ons braai. Vrou, Barry's hungry. Tijd voor meat, ek hoef het diepvries.
0: Ja, dit is hoe dit gaan, is het nie. Ek seker ons allemaal kan daarmee vereenselwig, dat hy, nou gaan ons braai, nou gaan ons braai, wacht net, en dan 11 uur, dan sê hy die vrou met die vlees uit die diepvries uit al, dat jylle kan regmaak vir die braai. Ok, ons stap aan met die program, en ons kom nou by een Sweedse groep, en ja, hy het geen bekendstelling nodig nie. Die eerste letter van elke groepslidse naam, vorm die akroniem, en die naam wat ek van praat is natuurlijk ABBA. Hulle het ontbind in, ek dink het was 1982, het hulle ontbind en dan so een paar jaar terug, ek dink het was hier in 2018, het hulle weer by mekaar uitgekom om weer een album op te neem. En dit is na 35 jaar se stilte, het ABBA dan weer by mekaar gekom om nog album op te neem. Splinter nie weer, maar die stijl kan jy duidelik behoor, is nog steeds net Ebba. Daar is so paar nieuwe liedjes op die nieuwe ene, en dit is in December 2018, is dit vrygestel, of uitgereik. Ok, ons gaan luister na hierdie immergroen en tydlose groep Ebba, en die twee wat hulle vir ons bring vandag. Eerste gaan hulle sê, wat het die mens nodig? People need love. En dan die tweede ene gaan wees, put on your white sombrero. Twee baie gewilde en baie mooie liedjies. Hier kom hulle.

As hy een baie gewilde ene van die Hollies, and I can't tell the bottom from the top. Herbie en Spence, Suid-Afrikaners, was Suid-Afrikaanse muziekgroep uit twee broers, Herbie en Spence van Sail. Hulle het in die jare 70 het hulle bekendheid verwerf met treffers soos Heidi, Ella, die Wilgerboom daar by Potchefstroom, Marini, Marina, Marina. In hulle grootste treffer, Heidi, was de Afrikaanse weergawe van die themaliekie van die TV-reeks wat ook op SAIK uitgesaai is. Herbie en Spence is in een muzikale gesin van 14 kinders gebore. Hulle begin hulle sangloopbaan in 1969, toe hulle aan een talentcompetitie van LM Radio in Pretoria deelgeneem het. En toe wen hulle een platencontract met RPM platemaatskapie. Ok, ons gaan na hulle twee luister. Die liedjie wat hulle vir ons bring, is een wat hulle sing hom baie mooi. Bye Bye Flowline, Herbie en Spence.

0: Herbie & Spence, een baie gewilde groep, ek weet hulle het meegeding met groep 2 op een stadium vir die topposisie van die beste deal in Suid-Afrika. Dit was either groep 2 of dit was hulle gewees, dit het so gewissel tussen die 2. Ok, Miller Brand. In Pretoria het hy groot geword. Sy pa, sy liefde vir country muziek, het sy passie vir sing laat vlamvat en het nog nooit afgewyk van sy droom om een voltydse sanger te wees nie. Die kunstenaar meen dat Teens Jordaan die grootste invloed gehad het op sy stijl, maar ook aanklank gevind by muzikante soos Kris Kristofferson, Johnny Cash, Elvis Presley, Boney M, Brian Adams, Bon Jovi, ook en een hele klompie Neil Diamond en Luke Combs enzovoorts. Maar ek het net nou genoem, omdat het nou vandag braaidag is, gaan ons so paar braailiekies luister en niks anders as braaibroekies wat kom van Miller Brand. Lekker luister hier, kom hy.
1: Kom, ons is in ons is hard asmal, dat gaan nie weer.
2: Maar wat?
3: Lekker, my choppie, kom in.
4: Dis Karen.
3: Karen, lekker om jou te ontmoet.
5: Hallo. Ek gaan wijn kry.
4: Mooi, ne?
3: Mooi, ja, maar. Mooi gaan jou magie volmaak. Als een ding wat werkelijk saak maak.

0: 1972 treffer daar van die Bee Gees, Run to Me. Ja, Rieke Snell is op die draaitafel volgende en hy is een Suid-Afrikaanse muzikant en sanger wat al gouwe status bereik het met sy verkope. Sy debietalbum Sak en Pak is op 15 Augustus 2011 deur Select Music vrygestel. Hy roem daarop dat hy 13 muziekinstrumente kan bespeel. Hy was gereeld op Jukebox en gewilde program op Kijknet was hy te sien gewees. Daar is omtrent nie een CD deur gewilde Afrikaanse treffersparade sanger waarop Rieke Snell sy veelzijdigheid of veelzijdige musicaliteit nie benut word nie. Ons gaan luister na hom en die liekie wat Riekus vandag vir ons doen nie so, is, mama ek wil een vrou hee, ja, en maar, nou moet jy hoor wat is die vereistes, jy sien vandag gee ons baie raad aan die dames hee so, as hulle wil weet, waarna kyk een man in een dame, voor hy besluit, ek wil met daar trou, hier so is nog wenke, ons het net een gehoor, sy moet braaibroekies kan maak, hier so is Rieke Snell, mama, ek wil een vrou hee.
1: Ai my kind, wat kwel, as jy so met jou kos speel, is het gewoonlik met brissels en spruite, is al fout by die werk.
2: Nee mama, daar is die fout nie.
1: Is het omdat ek jou loesies opgestoot het?
2: Nee mama, dis ook nie dit nie.
1: Is dit die petrolprys?
2: Nee mama.
1: Man, ek wil serieus self in praat, man.
2: Mama.

John Belcher en San Francisco met my bra, my bra, my bra. Lekker nommerkie daai. Ja, yes, like die muziek loop oop. Hy loop oop soos stroop vanavond hier so. Net gauw hier vinnig vir Johan Keil, Kool, ons burgemeester daar in Kraaibak. Dan gaan we voor hom ook gaan keier. Ons begin so bykie met een hartseer noot. Is ook een ou vriend van ons wat ek ook goed geken het. Ernst Smit, of Smitty soos ons hom geken het daar in Alexanderbaai, wat ook vroeger die week oorlede is. Johan sê, naan sê, vir allemaal wat inluister, alle luisteraars wat verjaar het of herdenking gevier het, dan wil ek en my familie ook net sê sterkte vir Elsa Smit en haar kinders en familie met die afsterwe van Ernst of Smitty. Mag die vader julle draan vertroos in hierdie rouwtydperk en spesiaal saterdag tydens die rouwdiens. En dan sê ook hier so, Toi, dankie vir die vleiserigheidkie wat ek saterdag kon kom optel. Volgende keer kuier ek langer. En dan die ou hier een versoekie ingesit. Daai versoekie is gelei, Johan, maar ons gaan hom nou so bykie later. Ek het een speciale plan met hom. Jy sal later uitvind hoe kom. En dan wil ek ook sommer van Hanlie, van Rooien, van haar en van André, ook net my innige sympathie gee. Haar moeder is ook... Is nog nie seker of het vanochtend is, of ja, of gisterochtend, by hulle oorlede, en sy gaan nou ook op hierdie stadium, vir die volgende, tot die einde van die maand toe, gaan sy nou nie op die lig wees lewendig nie, so dinsdag en donderdag aan, gaan daar nou nie een lewendige uitsending van Hanlie en André se programme wees nie, weens natuurlijk nou die persoonlijke omstandighede daar by die huis, en dan het sy ook sister wat kom kuier uit oorsee, en al die dinge goed, so ek gee ook vir haar innige sympathie, en ons bid ook vir sterkte, en alles in berusting en vertroosting. Nou ja, ek het gauw hier vinnig gauw, ek weet, is nou amper 7 uur, is amper voetestam tyd, net gauw hier vinnig nog een request, wat ek wil hier ingooi, en dit kom nou haar van Bertie Dikpens af, hy sê, as ek die song net vir hom wil speel, is so 'n bietjie van 'n afkoeler. Nou ok, kom ons koel gauw af, voordat ons daai voete losmaak en die voete stamp besigheid die begin hier net na 7.

Lekker twee lekker nommertjies daai, Ellen Garrity met Santa Maria en dan Rainbows and Roses, a DJ Muis remix daai, great, twee great nommers daar in die rij. Nou, ek sien nou hier so, het ek nog een boodskap hier gekry, en dis natuurlijk een vreemdeling, ek moet sê dis een vreemdeling, want ek kan nie meer onthou, wanneer laas ek met hierdie persoon gepraat het nie, Maria Dubel, daar uit Graaf die netse wereld uit, dit is natuurlijk Dion van Kredok, sy sissie, of sy sister, en baie welkom Maria, sy sê lang glaas gesels, ons is ingeskakel en geniet die muziek soos altyd, so Maria, baie welkom, ek waardeer het, dat jy ingeskakel het, en dat jy terug is op die lig, ek dink, Dion het seker daarmee iets te doen, of wat sê ek. Nou ja, sy vraag ook hier vir een baie nice song, request wat sy hier aanvra, en dis, onthou dit die liedjie Sound of Silence, nou daar is groep, met die naam van Disturbed, wat het gedoen het so hele paar jaar terug, en sy vraag, ek moet asseblief die song vir hulle speel. Nou ja toe, Maria, hier kom hy, Sound of Silence, gedoen die Disturbed, geniet om.

Just like ek moes net daai ene nou ingegooi het, the Rod Stewart, have you ever seen the rain? Lang klas, daar by jou rot gekeier. So, hierso was nou een lekker ene geweest van Rod Stewart, have you ever seen the rain? Hy rasper stem van hom. Nou ja, Mark de Bell het gevra vir request, dat was net die kyk, dit was Roxy Music's Let's Stick Together. Nou ja, to Mark, Let's Stick Together hier op Ramkad Radio.

Ja, natuurlijk Brian Ferry daar van de Roxy Music. En hy sê, let's stick together. Lekker nommerkie daai. Hier op hierdie woensdag aand op die klein saterdag, soos ons sê. En ek hoop julle geniet nog die show en julle kuier nog lekker saam. Waar is ek nou? Yes, like, nog een paar boodskappe en dinge goed wat nog bezig is om hier in te kom en alles. Is great. Julle moet saamgesels hier by 060-841-8631. Laat loop om, papa. Laat loop om. Nou, ek wou eindelijk, wat ek nou wil volgende doen, ek sien hier so nog 10 minuut oor en daar is het nou 8 uur, maar wat ek wil eindelijk gedoen het, onthou jy, ons het nou die aand so bykie gepraat oor ou Afrikaanse muziek en ek sien in die rapport is hulle ook bezig met so die 100 beste Afrikaanse liedjies, maar ek stem nie eindelijk 100% saam met die nie. Maar toe denk ek, luister, hoekom kan ek hier nou so 'n paar van my heimwee, sê ek amper, van ons Afrikaanse muziek, wat ons daai jare toe ons nog kinders was. Hoekom kan ek mense van dit ook so 'n nommer of twee gooi nie, want ek weet die mense sal het waardeer en die mense sal het geniet. So, het ek net gauw hier kyk waar hulle nou is, hier so, so bykie die mekaar hier vandag. Maar in elk geval, hier so ons so 2-3 liedjies, wat daar, in die oude daar uitkom. Ek hoop julle geniet hulle.

in die Suburbs gaan kuier vanavond. Die lang na week zak hij af, durps toe en weer terug. In de huis en zie je brul door die lucht. Hij luistert naar Elvis en die hartseer sonskijn sisters. Sissy speel ook saam op jouw wijen gitaar. Kabouter bij die voorrek en een visstank in die sit vertrek. Tijden langs die sifteer

Yes, like, man. There's Steve Anvisagi geweest met Stay With Me, Mexican Girl. En dan James Johnson in Apple daar met Country Is For Me. En terwijl hulle nou so by die country rond is, hoekom, maar hoe is hom hier nog daar nie? Hier is ons een nommerkie van Blackie Swart en Marie Minnar. En hulle doen vir ons Good Hearted Woman. En daarna ook Piet Duitser sal hierdie, ken hierdie ou baie goed, Eric Marais. Hy sê vir ons, you, natuurlijk een ou Bobby Angel treffer, You Ask Me Too. En daarna het ek vir Ramkat, nie Ramkat, nie Halter. En hulle sê, Kokerboom, Suil, so loop hy.

0: Dames en heren, dit is die grootste wedstrijd van die seizoen tot dusver. Telling is 21-0 in die guns van die snoeke. Die boere was kartel in die moeilijkheid. Hulle gaan iets speciaal nodig hê om die wedstrijd terug te trek.
1: Come on. Appel, Robbie, ek die hele manne nou nodig.

0: Ja,
1: dit is mijn schoenen. Ja, dit is jouw schoenen.
0: Och, lieve hel. Oké. Kom maar, kom maar,
2: plan. Let's go.
1: Assai!
0: Yes!
1: Welkom op mijn plaats, hè?
2: Wel dan.